denkt. Azante, Bären eten, Rinder eten, Rest eten. Donner putzen, geen gerechtes eten. Tee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoontes.